les étoiles sur les dunes.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben echt van wat ik ben.

staan in mijn schaduw. En nooit is wat zon op je gezicht.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en openbaar ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Uitgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt de regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en openbaar ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Utgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. Uit een onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald naar het laagste niveau van zijn huidige ambtstermijn. Een meerderheid van de Amerikanen geeft aan ontevreden te zijn over het functioneren van Trump als president. En operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op de voorzitter Gianni Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat de FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking op 17 augustus werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht, radio voor dromers en denkers.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. Uit een onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald naar het laagste niveau van zijn huidige ambtstermijn. De meerderheid van de Amerikanen geeft aan ontevreden te zijn over het functioneren van Trump als president. En operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op de voorzitter Gianni Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat de FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking op 17 augustus werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. Uit een onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald naar het laagste niveau van zijn huidige ambtstermijn. Een meerderheid van de Amerikanen geeft aan ontevreden te zijn over het functioneren van Trump als president. En operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op de voorzitter Gianni Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat de FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking op 17 augustus werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij een schietpartij op een middelbare school in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil, na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Zij legden hooibalen neer. Amerikaans gezant Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne voor aanvallen op Russisch grondgebied gevolgen zal hebben. Volgens de Sunday Times zet het Oekraïnse leger drones in die zijn geproduceerd door 2 Britse bedrijven. Rusland stelt dat Londen hiermee bewust kiest voor escalatie. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren, waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. Het park staat bekend om zijn grote biodiversiteit. Een 9 meter hoge muur werd eerder al geschrapt, maar plannen voor een nieuwe weg, verlichting en barrières bleven overeind. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne gevolgen zal hebben. Bij een schietpartij op een middelbare school in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil, na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
2: Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1. Ruim 40 jaar na het eerdere vertrek in 1985. Van de nu 330 vergunde dagen per jaar zijn er standaard 300 gevuld. Enkel eind december tot begin februari resteren dus gaten. Zandvoort behoudt ook 3 jaar lang de hoogste FIA-klassificatie, waardoor het geschikt blijft voor Formule 1-racers. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne voor aanvallen op Russisch grondgebied gevolgen zal hebben. Volgens de Sunday Times zet het Oekraïnse leger drones in die zijn geproduceerd door 2 Britse bedrijven. Rusland stelt dat Londen hiermee bewust kiest voor escalatie. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren, waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1... ruim 40 jaar na het vertrek in 1985. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid... meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd... dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne gevolgen zal hebben. Bij een schietpartij op een middelbare school in het zuiden van de Filipijnen... vielen vandaag 2 doden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1. Ruim 40 jaar na het eerdere vertrek in 1985. Van de nu 330 vergunde dagen per jaar zijn er standaard 300 gevuld. Enkel eind december tot begin februari resteren dus gaten. Zandvoort behoudt ook 3 jaar lang de hoogste FIA-classificatie, waardoor het geschikt blijft voor Formule 1-racers. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en

0: vertraagde toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne voor aanval op Russisch grondgebied gevolgen zal hebben. Volgens de Sunday Times zet het Oekraïnse leger drones in die zijn geproduceerd door 2 Britse bedrijven. Rusland stelt dat Londen hiermee bewust kiest voor escalatie. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren, waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Is Radio Emmeloid op DAB+. Gouwe ouwe hits klinken nergens zo prettig als hier. Johan de Graaf, de Gouwe Ouwe Show.

0: now, here's the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering. Een nieuwe aflevering van het programma De Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Allemaal vanuit Studio 2 met ondergetekende Johan de Graaf. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms de heer M. Hij wordt niet gezocht, hoor. De heer M, zo heet hij. Met de popmuziek. Die andere was ook zo goed, hè? De Moonlight and Music. Maar die draaien wij wel een andere keer in de show. Heerlijke muziek van toen, uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. De herkenbare muziek van toen. Oh, dit is ook zo'n lekkere plaat om mee te beginnen. Het tweede gedeelte. Straks in het tweede gedeelte nog veel meer mooie hits. Maar dit is het eerste gedeelte. Dit is het eerste gedeelte van de show. We zijn net begonnen met de George Baker Selection. Met de Beautiful Rose. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show.

Een heerlijke plaat of niet soms van de Beach Boys met The Good Vibrations. Het is ook zo'n mooie plaat, moet ik zeggen. Terwijl de Beach Boys langzaam weggaan, is hier een optreden van John Lennon in de show. Oh, dit is zo'n geweldige mooie plaat, moet ik zeggen. Hier is je met The Nine Dream.

De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

toch leuk om deze plaat nog eens een keer te kunnen beluisteren. Of niet, soms eentje van de dames, van de drie dames van Love. Zo moet je dat zeggen eigenlijk, hè? Met You're the Greatest Lover. Drie dames, naar één dame terug. Met deze, een grote hit uit de jaren 70. Hier is Lindsay de Pol met de Sugar Me. In het programma De Gouden Oude Show. Met ondergetekende Jon de Graaf en het allemaal vanuit de studio. Hè? Studio nummer 2 nog steeds. Hier is het mooie dametje Lindsay.

Dat blijft toch een geweldige plaat rondom deze van Lindsay de Pol met Sugar Remy achter de piano. Hoe zou het met Lindsay zijn? Ik heb geen idee. Dan moeten we toch eens gaan navragen hoe het met Lindsay is. De gouden halve show met deze. Horen wij niet zo vaak meer, hè? Hier is Pussycat met The Wet Day in September.

mooie van de formatie Pussycat met Wet Day in September. Eens even kijken wat gaan we doen in de show. Oh, deze, die is leuk, deze. Het stemgeluid van Mauve McNeil met Loba.

we doen hem allemaal mee, we zingen hem allemaal mee. Wat een leuke plaat, of niet, soms deze van Raymond van het Groenewoud hier in het programma met Dit Jaar, Dit Jaar. Dit is ook zo'n mooie tijdloos muziek van het Electric Light Orchestra. Je zei het toch een keertje in de show met The Evil Woman.

alternerende platen. En voordat je het weet is die alweer afgelopen. Zo goed en zo mooi is die van het Electric Light Orchestra met The Evil Woman. Kennen we deze nog van La Bicifre met It Must Be Love.

zeker een lapis-cifre in de show. 1971, ook zo'n mooie plaat van The Carpenters met For All We Know.

Is die mooi of is die niet mooi? Een prachtige plaat van de Carpenters met For All We Know. Dit is Elton John hier in de show. Het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show met de Border Song.

vindt het een prachtige plaat of niet? Soms CCS met Taps, Taps Turn on the Water. Dametje Blondie. Van Denis, hè, van Denis. Maar dit is die andere groot hit van haar, de Sunday Girl.

Het is altijd mooi om die plaat te beluisteren. De Fortunes van Caroline uit het jaar 1964. Het einde van het eerste gedeelte van de show. En dan zou ik zeggen tot straks in het tweede gedeelte van de Gouden Ouwe Show.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. De controleurs houden extra controles in Brabant vanwege droogteregels, waarbij ook drones worden ingezet. Nadat Omroep Brabant namen van de controleurs publiceerde, volgden de bedreigingen. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt de situatie heftig en steunt zijn medewerkers volledig. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping was snel geblust. 5 mensen werden nagekeken naar rookinademing, maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1. Ruim 40 jaar naar het eerdere vertrek in 1985. Van de nu 330 vergunde dagen per jaar zijn er standaard 300 gevuld. Enkel eind december tot begin februari resteren dus gaten. Zandvoort behoudt ook 3 jaar lang de hoogste FIA-klassificatie, waardoor het geschikt blijft voor Formule 1-racers. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat

0: De Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.

een heerlijke plaat mee te beginnen, of niet? Soms deze van de formatie Sleet. En getiteld Far, Far Away. De muziek kriskras door elkaar heen vanuit de studio. Studio nummertje 2, ondergetekende Jan Graaf.

Ja, ik vind het een hele mooie plaat, moet ik zeggen. Stevie Wonder hier in de show met Die Ebony en Die Ivory samen met Paul McCartney, volgens mij. Ik moet het even nakijken, maar volgens mij is het zo.

heerlijk meegezongen of niet. Soms immer wieder als een tak van Cindy und Bert. Kriskas door elkaar heen. De jaren 60, 70 en 80. Terug naar de jaren 60 en 1967. David D. Dozy, Bicky, Mick en Tietz. Maar het oké.

bekend van die swinging on the star. Hè? Swinging on the star. Niet zwemmen, maar swinging. Ja. 1974, zo'n beetje, dat waren de succesjaren van Spooky and Sue met You Talk Too Much hier in het programma. De gouden halve show uit de heerlijke muziek van toen, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, zoals deze. Begin de jaren 60, hier is Brian Hyland.

De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show. Ding, ding, ding.

leuk is die, hè? Of niet? Soms, ja, hij is fantastisch. Hij is fantastisch leuk zelfs. Oh, ik heb het over Afrika Simone. Ja, Van der Naar was ook zo'n leuke plaat. Maar dit was toch wel zijn grootste in de jaren 70. Ja, de Ramaya. Als ik nou zeg, Winchester, die broekjes, die verkopen als koekjes. Inderdaad, was een reclame op Miamico. Miamico Internationaal. Maar dit is het origineel, de Neil Volle Band. Voor de veel band, om precies te zijn, met de Winchester Casino.

0: even snel gezocht naar de reclame van Miramico. Ik heb hem gevonden, maar de kwaliteit is niet zo goed. Ik heb nog steeds niet een hele mooie gevonden. Moet ik toch eens even de diverse bronnen gaan raadplegen of ik een mooie kan krijgen. De Winchester Casino van de Neil Vonneveld Band. Dit was de reclame. Niet zo'n mooie kwaliteit, maar leuk om te beluisteren, of niet soms?
1: Winchester die broekjes verkopen als koekjes. Inderdaad, ook u moet ze proberen. Winchesters voor Lewis broeken en echte blue jeans. Economisch aan de spits en een weldaad voor uw bibs. Winchesters. Ook u, haal vlug uw Winchester blue jeans bij uw gewone jeansverkoper of in een der 15 surplus shops in België. Voor de groothandel bel 091 23 22 89 en geef ook uw klanten die enige echte Winchesters.
0: Ik moet wel even bijzeggen dat de reclame niet meer van toepassing is en alleen een historische waarde heeft. Anders krijgen we last, hè? Dat moeten we niet hebben. Moeten we niet hebben. Nee. Het was toch wel leuk om dat nog eens een keer te luisteren. Hè? Zo'n oude reclame. Dit is ook mooi. Uit de zeesende periode van Miramico. De McDuff Dimension.

0: Het plaatje wel mooi, moet ik zeggen, van Albert West met Tellora. Tellora, I love you. Eens even kijken, wat gaan we doen? Oh, een disco knalplaat.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Wordt als ik weer ja, het wordt wel eens weer een keertje tijd. Wat een moeilijke zin. Het wordt wel weer eens een keertje tijd. Voor een disco knalplaat. Dat is makkelijker, hè? Een disco knalplaat. Hier is Eruption met The One Way Ticket. Yeah.

niks te veel gezegd. Wat lekkere plaat of niet soms van de formatie Eruption. Met die one-way ticket in de show. Tweede gedeelte alweer van die gouden oude show. We hebben nog wel even tijd te gaan. Nou, nog wel een klein beetje tijd te gaan. Hè? Ja. Hier is het Electric Light Orchestra.

geweldige plaat of niet, soms van de Electric Light Orchestra met Hold On Tight. Tijd voor rust, hè. Rustpuntje in het programma. Hier is Gilberto Sullivan.

wel zo mooi of niet, soms van Gilbert O'Sullivan met Who Was It? Kennen we deze nog uit 1979? Dat zijn de mensen van That's The Way I Like It. Please Don't Go. Zeker Groovy Thing was ook zo'n mooie plaats. Ja, hebben ze ook gemaakt. Wat al niet, hè, wat al niet. Ik heb het natuurlijk over de formatie Casey en de Sunset Band. Hier zijn ze in het programma met Come To My Island.

0: Het is zo jammer dat dit niet zo'n groot hit geworden is van Casey met The Sunshine Band. Maar hij is toch leuk of niet soms? Ja, opnieuw een hit zal het niet worden. Nee, want hij komt uit het jaar 1979. Casey met The Sunshine Band met Come to My Island.
1: De onvergetelijke hit van toen.
2: Ken je ze nog? Ken je ze nog?
1: De muziek uit je jeugd.
2: Bij Johan de Graaf in De Gouwe Ouwe Show.

Dat is toch een heerlijke plaat, of niet? Soms van Rocky Burnett met Tired of Toeing the Line. Zo tegen het einde alweer van het programma. Zo snel gaat het maar. Kennen we deze nog? Van die tv-serie. En daar heeft iedereen wel naar gekeken. Of niet soms? Ik heb het over de Love Boat. Hier is Jack Jones.

ondertussen gezonken. Nee, maar hij is gesloopt. Hij was aan het einde van zijn Latijn. Maar de muziek blijft. De Love Boat was er eentje van Jack Jones. Heerlijke muziek, zo ook tegen het einde. Maar ja, het zit er alweer bijna op, moet ik zeggen. Deze plaat kennen we ook van de damesformatie B. Maar dit was het origineel, het echte origineel, de Drunken Sailor.

De man Grenard heet hij. Grenard, met een i tussen een in. Met de Drunken Sailor. We doen er nog één, dat is deze. Oh, wat een hits hebben deze mensen gemaakt. Ongelooflijk, de een nog groter dan de ander. De Paloma Blanca was wel de grootste en dit komt daarna. Ik heb het natuurlijk over de George Baker Selection uit 1975 met The Morning Sky. Don't hide your heart.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De NVJ wil samen met het genootschap van hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en NDP in gesprek met IGJ over boetes die zijn uitgedeeld aan NRC, de Volkskrant, AD en de Telegraaf. De kranten zouden publieksreclame hebben gemaakt voor Ozempic. NVJ-secretaris Thomas Bruning waarschuwt voor zelfcensuur over berichtgeving rond geneesmiddelen. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln uit haar woede op CNN tegenover president Trump. De bemanning zit al 250 dagen ononderbroken op zee onder slechte omstandigheden die familieleden omschrijven als een drijvende gevangenis. Terwijl Trump beweert dat de inzet nog lang moet duren. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. De controleurs houden extra controles in Brabant vanwege droogteregels, waarbij ook drones worden ingezet. Nadat Omroep Brabant namen van de controleurs publiceerde, volgden de bedreigingen. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt de situatie heftig en steunt zijn medewerkers volledig. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping was snel geblust. 5 mensen werden nagekeken naar rookinademing, maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. En dan tot slot het weer. Vanmiddag valt lichte regen of een enkel buitje, maar het is vaker droog en de zon schijnt af en toe naast de bewolking. De temperatuur varieert van 19 tot 21 graden en er staat een stevige westenwind, windkracht 4 boven land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En wederom een hele goede middag voor alle luisteraars via DAB+, Middelgolf en online. En ook Johan van Almelo, Willem Keekstra, Marius Sioraitis, Johannes de Vries en Peter Nijdam.

En het was natuurlijk Jantje Smit als de nacht verdwijnt. En natuurlijk ook uit Volendam. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, dit nummer zat ik eind jaren 60 mee te galmen zittende naast de jukebox. Joe Dolan, Make Me an Island. Prachtig nummer. Dit is Radio Emmeloord en hier is De Stilte.

La Cumbia van Sailor. En ik ga straks opnieuw het theoretische rijbewijsexamen doen. Maar dat vrijwillig van Vrij Verkeer Nederland. Ik heb meer dan 16 jaar geleden dat examen gedaan. En ik ben benieuwd wat ik er vanmiddag afbreng. Want er zijn heel veel nieuwe dingen bijgekomen. U hoort ervan.

Michael Dipet met Pour un Flirt, zonnige muziek bij een zonnige dag. En ik vind het inderdaad wel een beetje spannend om straks weer even een theoretisch rijexamen te doen en kijken wat er dan uitkomt. Het heeft verder geen consequenties, maar ik vind het wel spannend.

Waar het als een koe, als je wint, heb je vrienden. En dat werd gezongen door Herman Brood en Henny Vrienten. Allebei al niet meer onder ons. MUZIEK

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt vakantiegangers en de logistieke en handelssector voor de Japanse kever. Deze week werd een dood insect afkomstig uit een transport vanuit Italië gevonden. Het wordt omschreven als zeer schadelijk voor de plantensector en de natuur. De NVWA roept iedereen op alert te zijn op meeliftende exemplaren van dit insect. Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. Een week eerder kreeg Assad zelf ook bij verstek de doodstraf opgelegd. De voormalig leider verblijft al geruime tijd in Rusland. Bij Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. Volgens de regionale gouverneur werden onder meer een café, postkantoor en winkel geraakt. Tegelijk voerde Oekraïne een grote droneaanval uit op de regio rond Moskou. Rusland zegt ruim 600 drones te hebben onderschept. 3 mensen raakten daar gewond. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

natuurlijk Cliff Richard met The Shadows, I'm the Lonely One. En welkom bij mijn tweede uur. En we beginnen dan als tweede nummer The Four Seasons. MUZIEK

Orchestral Maneuvres in the Dark met, hoe heet het ook alweer, Enola Gay. En dat was volgens mij de tweede atoombom en die viel op Nagasaki, als ik het wel heb. Ik weet het niet precies. Goedemiddag in ieder geval voor Johan van Almelo, Martin van Leeuwen, Johannes Visser, Bert van Galen en Jan Oosterveen.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

een B-kant die dankzij Jan van Veen een A-kant werd. Ben ik te min, Armand, 1967. Ook allemaal van Bloemenkinderen, Leg je stilettos weg en zo. Prachtige nummers van Herman van Loenen.

Ja, zomerse muziek van de Beach Boys. Help me, Randa, al 1975 alweer. En ik vind het altijd leuke muziek. Surf, surf. En ik wist in het begin helemaal niet wat surfen was. Maar later kon je surfen op internet. There's a new sensation.

En dat was I Wish van Stevie Wonder. Uit 1976 van die beroemde LP Songs of the Key of Life. En hier is de begintune van Robbie Dale in 1967 op Radio Caroline.

Cindy en Bert. Dat was Mi Amigo's lieveling in 1974, toen ze nog officieel uitzonden vanuit Nederland, zeg maar, en op de Noordzee. Later kwamen de programma's uit Spanje.

Sherdine, Do You Love Me? Een prachtig nummer uit 1973. En dit is natuurlijk iets recenter van Boudewijn de Groot.

Champagne met Rock'n'Roll Star. En dit was het dan weer voor vandaag. Ik ben terug vrijdagmiddag om 12 uur. Ik wens u een hele prettige dag. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. Schoonmakers op Schiphol staken morgenmiddag tegen de nieuwe CAO. Ongeveer 350 werknemers doen mee aan de staking. Vooral de verlaging van het ziektegeld is een probleem. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken krijgen bij ziekte niet langer hun volledige loon. De staking heeft naar verwachting geen gevolgen voor reizigers. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. Een week eerder kreeg Assad zelf ook bij verstek de doodstraf opgelegd. De voormalig leider verblijft al geruime tijd in Rusland. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Music Memory.
2: Go, go! Mark Bodegraven.

Ja, uit het zuiden van Nederland kwam deze groep natuurlijk. De groep Pussycat Vrienden. Dat was de eerste die we draaiden in het programma. Wet Day in September. Het was een wat minder grote hit voor deze formatie. Maar best wel een leuk plaatje, hè? Maar zo met die Spaanse klanken erin. Ja, de liedzangeres Toni Willé, want zo is haar naam, die is alweer over de 70 jaar. Ook onze idolenvrienden worden wat ouder. Ook net als dit programma bij Radio Emeloord. Het is een wat ouder programma aan het worden, ja. De tijd tikt verder en verder natuurlijk. Maar goed, we maken het maar het beste ervan in dit uur. De tweede is uit de groep van de groep Kokomo. En dat is de titel.

was dit oud, vrienden. Uit het grijze hitverleden van Radio Emmeloord was dit Fik Dana. En Bring a Little Bit of Sunshine. Ja, we dachten hier zo toen we het programma samenstelden van, nou, we draaien Pussycat met Wet Day in september. Doen er wat anders tegenaan. We zijn with you, 24 uur per dag, 7 dagen in de week kun je Radio Emmeloord beluisteren natuurlijk. Via de website natuurlijk en ook via de diverse apps zoals TuneIn. Dan kun je ons in high quality overal beluisteren in de wereld. En dit zijn de OJ's, vrienden. And put your hands together.

Good Old Elton John was dat met I'm Still Standing, zo'n heerlijke klassiek uit de jaren 80. Volgende groep die we gaan draaien, die komt uit Schotland. Ik heb het over de groep Wet, Wet, Wet, Wet. En die grote van ze, Love Is All Around. Even over hoe de naam ontstaan is van deze groep, dat is best wel even interessant. De formatie kwam uit de jaren 80. En in de jaren 80 waren er wat groepjes die dubbele namen hadden, zoals Duran, Duran en Talk, Talk. Toen dachten hun bij zichzelf, weet je wat wij doen? We gaan een naam kiezen die opvalt. En die naam is drie keer Wet, Wet, Wet. Vandaar dus tot de opname die we nu gaan draaien. Getiteld is groepje Wet, Wet, Wet. En nogmaals, Love Is All Around. Hier op Radio Emmeloord. Het programma Music Memories.

dat draaien we natuurlijk bij Radio Emmeloord. De wat minder bekende tracks, zoals deze van de Beach Boys. Het was getiteld Be True to Your School. Trouw aan je school zijn. Nou, zou natuurlijk kunnen. We zijn toe aan... Ja, een beetje country in het programma. De alarmschijf uit 1970. Lynn Anderson en haar Rose Garden.

Sweeters Hangover van Diana Ross. Ze had het niet zo goed meer in de hitparade, want dit was halverwege de jaren 70. Het bereikte niet meer de hoogste per regio. De plek 23 was de hoogste notering voor deze plaats. Maar best wel eens de moeite voorbij te laten komen in het programma Music Memories. En nu even uit de beginperiode van Stevie Wonder. Zijn You Are The Sunshine Of My Life.

Ja, Shania Twain, country zangeres uit Canada. Hij heeft best wel een zware jeugd gehad. Haar ouders scheiden toen ze 2 jaar was. Maar ze verloor haar ouders en althans haar moeder en stiefvader bij een auto-ongeluk. Toen was ze 22 jaar oud. Toen heeft ze de familie bij elkaar gehaald. Heeft een huis gekocht. En nu heeft haar jongere zusjes en jongere broers geheel zelf opgevoed. Nou, chapeau dame, absoluut. We gaan weer even een blik werpen in de grijze hitarchieven hier van Radio Emmeloord. We gaan terug naar de jaren 60 toe. De groep heet Herman Hermit.

is dat toch heel erg lekker en eenvoudig. Muziek van Carly Simon hier bij Radio Avalon. Getiteld Why. Ja, Why? Waarom draaien we hem? Omdat hij heel leuk is. En er werd gevraagd, draai hem nog eens een keer. Ik zeg, dat zal ik voor je doen. En over dames gesproken, dat is er ook nog weer een. Die hebben we uitgenodigd in het programma. Madonna. En ze kleedt zich aan, hoor. Althans, zij. Dress you up.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie in de liefde in.

toe was het nog een plastic rietje waar je aan mocht sabbelen. Dat was Johnny Lai natuurlijk met die groot hit van hem, Sofietje. Andere hits heeft hij ook gehaald, zoals het gebeurde in Dallas. Maar dit was toch wel de allergrootste hit. Dus maar na.

uit de vroege jaren 60. Leslie Gore was dat. En het was Sunshine, Lollipops en Rainbows. Zonneschijn, regen, maar wel een lekkere lolly. Vrienden, het laatste gedeelte van het programma zit erop. Althans, we gaan er nog één draaien voor nieuws en weer. Dat is Michael Jackson van het album Off the Wall. En dan draaien we natuurlijk de titeltrack Off the Wall.

0: 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van drie andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Robert van Lang, algemeen directeur van het Drents Museum in Assen, is op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht. Tegelijkertijd loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de werkcultuur dat eind oktober afgerond wordt. Van Lang werkte eerder bij het Rijksmuseum, waar hij een verbetertraject volgde na klachten over grensoverschrijdend gedrag. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn.

Boulevard. Groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek. Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed. Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Rood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.

0: See what happened.
1: Yeah, thief. Hey, Tom, I was just going down there to get Ethel a snow cone. Here he come, right out of the cheap seats. Dribbling. Right down the middle of the court. Didn't have on nothing but his heels. Made a hook shot and got out through the concession stand. I hollered up at Ethel. I said, "Don't look, Ethel!" It was too late. She'd already got a free shot. Grandstand. Right there in front of the home page. Is that you, Ethel?
2: He's just as proud as he can be.
0: What do you think you're doing?
2: His anatomy, he gon' give us
0: a key. You get your coat on.
2: Lewis and calling the street.
0: Ethel, where you go?
3: I met that man a few times, Ray Stevens, and the song was called The Streak. It was about somebody who was going commando.
0: Oh, oh, oh, oh.
3: I mean, I hardly ever go commando anymore. I could, I guess. I'm sitting in here at a radio station right by myself.
4: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
5: Ik ben Frans van der Drift, destijds DJ bij Radio Mi Amigo Internationaal. Dat was een spannende tijd. Radio maken voor een zeezender, vooral toen dat vanaf september 1974 illegaal werd. Over dit onderwerp is er nu een boek. Met het hele Mi Amigo verhaal in 200 pagina's en meer dan 500 foto's.
6: Radio Mi Amigo!
5: Wil je alles weten over de bijzondere start van Radio Mi Amigo, waarom dat station in de loop van 1974 razend populair werd in België en Nederland en waarom ik begin 1975 toch afscheid moest nemen, bestel dan dit boek via de website miamigoboek.eu. Tot ziens in Mi Amigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.

doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt! Rollo Quinn!

one radio station.

0: station. One radio station. One radio station. This music. All this music. This is Radio Amyloid op DAB+.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, dank voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. Politie en Openbaar Ministerie gaan hun optreden tijdens het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch evalueren. Dit na aanleiding van het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij een man en een vrouw uit Os omkwamen en 6 mensen gewond raakten. Het ongeluk gebeurde tijdens protesten van boeren die met trekkers over de snelweg reden. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur-staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Het weer bewolkt met enkele opklaringen en meest droog. Vannacht gaat het weer regenen en staat er een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Morgen verandert er niet veel, ook dan bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.

0: Je zou kunnen zeggen, zwart is zwart, wat waar is, is waar. En zo niet, dan niet. Zijn toch allemaal bijzondere opmerkingen. En er werd een plaat over gemaakt in de jaren 70 door Belle Epoque als opener vandaag in Happy the Peppy. Black is Black. En dat op Radio Emmeloord.
1: Peter Engelsen.

feestmuziek zoals het alleen door Madness gemaakt kan worden. En in the city. Het is dinsdagmiddag. De schoolvakanties lopen op hun eind. Maar vandaag is het nog lekker rustig en...

Dat was een zanger die ongetwijfeld goed geluisterd heeft in die tijd naar de Bee Gees. En hij wist het alleraardigste imiteren. Sterker nog, hij maakte er zelf een hit omheen.

the 70s. The Shirts met de wereldberoemde Annie Golden in de hoofdrol en Tell Me Your Plans. Je mag ze altijd doormailen hoor, naar de website hier van de radio. Dit is Happy the Peppy en we hebben er weer eentje uit de heel oude doos. Maar zometeen halverwege het programma eentje uit de 60s die

0: Wat een melancholie. Je wordt er bijna helemaal... Ja, je schiet er bijna van vol, laat ik het zo zeggen. De Wichita Lineman en Glenn Campbell hier in Happy the Peppy.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

Hij komt uit Londen en voordat hij beroemd werd in de eindjaren 70, dan knikkerde hij met Nick Lowe. Dat was zijn maatje. Uiteindelijk maakte hij deze hit. Eenmalig had hij een hit. En dat was deze Ian Gam en Hope.

Nog in kleurrijk tenue naar Wimbledon kijken. En daarmee haalde hij de internationale pers. Want het was een beroemdheid. In 1962 maakte hij deze hit al. Cliff Richard en Do You Wanna Dance werd op muzikale wijze begeleid door de

Ze was ooit bekend als het meisje van de blanket on the ground. De dekens op de grond. Ja, je kunt wat doen als je onverwachts logies krijgt. En What I've Got in Mind. Dat was het vervolg. Logisch eigenlijk voor Billy Joe Spears.

Een soort indianentaal zo op het einde, of mag je dat tegenwoordig zo niet noemen? AJR and the Week, het is dat ook wel een wat oude plaatje. Dus wat maakt het ons uit? Lekkere hitherinnering hier in Happy the Peppy.

Martha Reeves en de Vandellas in Happy the Peppy. Uit de tijd dat ze nog wat beter bij stem was. Nowhere to Run. Vandaag de dag zingt ze het Amerikaanse volkslied op 85-jarige leeftijd. Iets minder zuiver hebben we kunnen zien op de social media. Maar wij deden het met de betere tijden van deze Martha Reeves.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte regenval de komende weken enige verlichting biedt voor de aanhoudende droogte in Nederland. De waterstanden in de Maas en Rijn zullen daardoor stijgen en het peil van het IJsselmeer en Markermeer stabiliseert komende week. Volledig herstel van grondwater en rivierafvoeren vereist maanden aanhoudende neerslag, zowel binnenlands als in buitenlandse stroomgebieden. Lage rivierstanden kunnen tot december duren. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. En het Portugese Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling, die vrijdag omkwam tijdens de 8e etappe van de Ronde van Portugal. Een auto die geen deel uitmaakte van de officiële karavaan reed het parcours op nadat toeschouwers ten onrechte aangaven dat er geen renners meer zouden komen. De rechtbank gelastte een autopsie. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterlo.

Eerst hadden we de Seekers, die kwamen uit Australië. Hadden hits met nummers zoals The Carnival Is Over, A World of Our Own. En I'll Never Find Another You. En in de jaren 70 hadden we de New Seekers. Dat is een heel andere band met heel andere mensen. En die hadden hits met deze. You Won't Find Another Fool Like Me. En I'd Like to Teach the World to Sing. Van Morrison nu. Brown Eyed Girl.

De 14e en voorlaatste top 40 notering van The Shoes uit Zoeterwoude, Face to Face. Ja, we blijven in Nederland voor de rubriek onbekend van bekend. Armand, de zanger uit Eindhoven, wereldberoemd in Nederland met het nummer Ben ik te min. Zijn we in derde mensen die weten dat het eigenlijk een bekantje was, Ben ik te min. Het eigenlijk geplukt door een DJ bij Radio Veronica in 67. Van hey, het bekantje van die single 1 van hem ben ik, dat is eigenlijk veel leuker. En het is natuurlijk nog meer dan een top 40 notering. Vooral heel herkenbaar voor jonge heren die denken van ja, maar wacht eens even. Ben ik nou te min omdat jouw ouders een veel meer poen hebben dan enzovoort. We gaan die A-kant eens draaien. De onbekende kant van Ben ik te min. Eén van hen ben ik. En het gaat over De Poort. Een jongere soos in Eindhoven. Waar, luistert u zelf.

0: in Noord-Nederland op 747 AM, in de Noordoostpolder op DAB+.
1: En wereldwijd via radioemmeloord.nl.
0: Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

Status Quo, Black Files of Melancholy, in 1968 in Nederland goed voor een 18e plaats in de Veronica Top 40. Joan Baez bracht een LP uit met nummers van haar goede vriend Bob Dylan. Een van die nummers is een albumtrack oorspronkelijk op het album The Times They Are A-Changin'. Maar op het album Any Day Now wordt hij verzorgd door Joan Baez. One Too Many Mornings.

0: Melvin en de Blue Notes. Satisfaction guaranteed. We zijn toe aan de jingle van de week. Vlaanderen heeft natuurlijk wat zeezenders ook gehad. Radio Mi Amigo met veel Belgische discjockeys. En Radio Atlantis. Maar begin jaren 60 was er ook al een zeezender in België. Radio Antwerpen vanaf het schip De Uilenspiegel. Vlak nadat er een wet was getekend in België die de zeezenders verbood, sloeg het schip van zijn ankers, strandde bij Cadzand in Zeeland. En het schip is daar in 1971, omdat het van beton was, opgeblazen door de plaatselijke autoriteiten. En zo kwam er een droevig einde aan deze zender. Radio Antwerpen, daar komt ie.
1: Dit is Radio Antwerpen van op het schip Uilenspiegel op de Noordzee. De zender waar u naar luistert.
0: En waar luisterde men dan in die tijd naar? In de hitlijsten van toen stond Cliff Richard mooi met Do You Wanna Dance?

Chai Coltrane, inclusief een gospelkoor. Een plaat die gebaseerd is op de Bijbel, 2 Koningen 2. Daar staat in dat de profeet Elia niet gestorven is, maar dat hij in een wagen met paarden en van vuur naar de hemel werd gebracht, omdat hij zo'n godvruchtig leven had geleid. Go like Elijah. Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd, zoals u zult begrijpen. Carla Thomas kennen wij in Nederland vooral van het duet met Otis Redding, Tramp. Maar ze heeft heel wat andere platen zelf gemaakt die niet in Nederland echt bekend worden. Eén daarvan is Baby, oftewel B-A-B-Y.

0: Uit 1970 was dat de Moody Blues met hun grootste hit in Nederland, Questions. 2 weken op nummer 1.
1: Uit den Arden Platendak van uw presentator.
0: Ja, en uit een jaar daarvoor had ik een plaat, een LP van The Association. Naamloze plaat, allerlei nummers erop die helemaal niet bekend zijn in Nederland, maar wel een mooie LP. Ik draai het nummer What Were the Words?

Since You've Been Gone, Aretha Franklin natuurlijk, je herkent die stem meteen. Een nummer uit 1968 waar ze ook in Nederland in de hitparade verschijnt. Stoppen een beetje vroeger, eindigen we het wat langer nummer. Allereerst wil ik u danken voor het luisteren. Wilt u reageren op dit programma, stuur een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Nou, wat is dan het langere nummer waar we mee uitgaan? Ja, mooi hoor. Pink Floyd van het album Dark Side of the Moon, maar het werd ook op single uitgebracht, als ik me niet vergis. Money. Graag tot volgende week.

0: certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's was cruising for bruising.
2: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
4: In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakte meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, twee met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. Het failliete cryptoplatform Knaken heeft via het Openbaar Ministerie en de curator voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten verkocht om verdwijning te voorkomen. Bijna 700 schuldeisers melden zich voor ruim 8,4 miljoen euro. De FIOD doet onderzoek naar fiscale criminaliteit. Verdeling van het geïnde geld volgt later. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Is Radio Emmeloord op DAB+.
5: Robberij, de gouden oude show. Johan de Graaf.

0: the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, hier zijn we weer. Het is wederom tijd voor een gloednieuwe live-uitzending van de Gouden Ouwe Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en uit de jaren 80. Met de ondergetekende Johan de Graaf. En dat allemaal vanuit studio nummertje 2. 6 minuten over 7. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet soms? Eentje uit het jaar 1977 van Elvis Presley. Met de Moody Blue, dat was het laatste singeltje toen de man nog in leven was, ja. De muziek van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Laten we snel beginnen in de show. Ik heb ze allemaal weer uitgezocht, de heerlijke plaatjes van toen. We gaan beginnen, dames en heren. Hier zijn de Drifters. Yo.

nog een heerlijke plaat om lekker mee te zingen en mee te blerren. Vals zingen mag ook bij de graaf. Dat maakt ook dan niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Als je maar lekker meezingt met de mooie plaat van de Drifters met Kissing in the Back Row of the Movies. De Gouden Oude Show te beluisteren ook via de DAB Plus trouwens in de omgeving van Emmeloord. Ja, ik zit weer lekker in mijn t-shirt en mijn korte broek. Ja, buiten, als ik naar buiten kijk, is het toch wel een beetje bewolkt hier, moet ik zeggen. En misschien valt er straks nog wel een regendruppeltje. Maar goed, ik ben op de fiets. Dus ik hoop om 9 uur dat het dan weer droog is. Dit is ook zo'n heerlijke plaats van

0: niks te veel gezegd. Wat een prachtige plaat, of niet? Dus deze van David D, Dozy, Bicky, Mickey en Tits. 12 over 7 hier in die live-uitzending van de Gouden Houders, joh. Deze plaat was dan getiteld Save Me.
1: Oh, Johan, Remco hier. En ik ben onderweg. En denk met een half uurtje bij je. Tot straks.
0: Ja, Remco is tegenwoordig met de motor, hè. Is hij er sneller, kan hij later van huis, is hij sneller hier. Olivia met de Electric Light Orchestra.

doen het vanavond allemaal weer onder het motto: live radio is goede radio of niet soms. Deze van de Electric Light Orchestra samen met Olivia Newton-John. Ja, u weet wat, dat dametje van Grease. Met Xanadu.

0: iedere keer met die koffie. Hou ik dat nou zo?
1: Dat was de koffie.
2: Dat was de koffie. Het is weer een algehele puinhoop in het programma. Och, och, och, och. 7:45. Hier is Neil Diamond in de show. Ook zo'n lekkere amazing plaat. Hier is hij met Stargazer.

de band van Sweet Caroline en al die andere grote hits of niets. Zoals deze van Neil Diamond in de show. Met Stargazer. We gaan een plaatje draaien voor Dini in die molenstraat in Arnhem. Hoi, Gosje, Gosje, Gosje. Ze is een beetje zielig vandaag. Een beetje opknapplaat. Doen we een opknapplaat. Ik weet haast wel zeker dat ze meezingt of een beetje meeneurit. Hier is Benny met een vrijgezel.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Komt allemaal uit het jaar 1980. Hè? Dat is de man ook van Waarom fluister ik je naam nog? Hè? En een vrijgezel, dat was dit. Van de heer Nijman Benny van voren. 8 minuten voor half. We zijn in afwachting van Remco. Die zal er zo meteen wel aankomen, dus dat komt goed. Schieten wij even door naar het jaar 1979. Diana Ross met Michael Jackson. Met The Wizards, A Brand New Day.

0: Dat is een mooi of niet soms van deze van The Whistars met A Brand New Day.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laten we even een lekkere disco knalplaat draaien op deze dinsdag. Het is droog buiten, het is wel bewolkt moet ik zeggen. Geen zonnetje te zien vandaag. Hoi. Hier zijn The Emotions.

Emotion samen met Jurgis Wind and Fire met The Best of My Life. Het is vandaag de 18e augustus. Volgende week doen wij er nog eentje, dames en heren. Ja, en dan gaat de Graaf 3 weken op vakantie. Ah, goesje, goesje, dan is hij de 3 weken niet op de radio. Of de mensen zeggen, nou, lekker rustig, lekker rustig. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. 8:02, laten we een leuke plaat gaan doen. Laten we deze gaan doen. Ja, waarom ook niet? Hier is Wietse. Met de week wordt hij beter met Where Have You Been?

0: waar je bent.
1: Geen idee.
0: Dat was het mooie van Wiets. En ook nog even een goede avond aan Nico is dan in België. Hij zit ook altijd trouw mee te luisteren naar de Gouden Oude Show. Nico, goedenavond. En leuk dat je hebt afgestemd op de Gouden Oude Show.
2: Hey, hallo, Johan. Remco hier vanuit de kantine. Zeg, kan je van mij even een plaatje draaien voor Corinne? Dankjewel.
0: Ja, die man komt gewoon binnen, want hij heeft de sleutel van het complex. Hè? En dan roept hij in één keer een plaatje draaien voor Corinne. Doen we gewoon. De man achter de piano met dat gekke petje op zijn hoofd. Hier is Gilbert O'Sullivan.

0: Dat blijft toch mooie muziek of niet? Op deze van Gilbert O'Sullivan inderdaad. 7:45 met de Get Down.
1: Mijn dames en heren, die Schlagerparade.
0: Inderdaad, die Schlagerparade hier op de radio. Hier is Freddy Breck.

0: Dat is inderdaad zijn doel. Heili, hallo, de man van de Rode Rozen. Ja, dat was een van Freddy Breck. Oh, telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Natuurlijk, en dat is wel een hele leuke, moet ik zeggen. Hier is Gérard Lenormand uit 1976.

op de Franse Tour of niet, zoals deze van Gérard Lenormand. Met een La Ballade de Jean Zereux, speciaal gedraaid voor Dini, die even naar de studio belde om deze plaat aan te vragen. Goeie keus, goeie keus. Ben je de tijd weten? Dat kan ook toch wel, hoor. 11 minuten over 7:30 tot 9:00 vanavond. De Gouden Oude Show met muziekjes van toen. Uit de jaren 60, 70 en 80. Even een knalplaat tussendoor. Dat kan makkelijk, wat kan ons het schelen. Straks komt ook nog Remco, hij is binnen. Hij zit aan de koffie. Ah, straks gaat hij nog even optreden. Maar eerst even deze lekkere herrieplaat van de formatie Mat met de Tiger Feet.

0: lekkere plaat of niet. Soms dat is de formatie in maart. Van Dynamite kennen we die ook nog. Dat was die andere grote hit, de nummer 1 in de Veronica Top 40 toen de tijd. Weten we dat nog? Maar het was dit met de Taika Feat. We gaan de aandacht besteden, dames en heren, aan de zeezenders van toen.
1: ...159 meter in de middengolf. Radio Mi Amigo Internet.

0: Three Amigos Lieveling.
1: Tijd voor een lieveling. We gaan naar week 47, 3 november 1974. De lieveling op Mi Amigo International. Die mooie plaat van Gloria Gaynor met The Never Can Say Goodbye.

is het een heerlijke plaat of niet? Soms week 47, 3 november 1974. De lieveling op Miramico Internationaal. Never can say goodbye. Volgende week is het altijd de week van de zeezenders bij de Gouden Oude Show. We gaan wat speciale aandacht besteden. Wat meer jingeltjes en wat meer geluidjes van toen van de zeezenders. Maar dat is pas de volgende week is dat. Nou, wat is nu? Om 11 minuten voor. Hier is Remco Heemskerk. Dat blijft toch een mooie plaat, hè? Met de wolkenzuim die straks rond 8:30 komt. Temisha, ze is er nog niet, dus dat gaat waarschijnlijk wel goed komen. Tenminste, dat hoop ik. Ze is er nog niet, maar goed.

lekker melodietje van Remco Heemskerk met de Walker's Army. Over lekkere muziek gesproken. Wat vliegt de tijd, hè? Wat vliegt de tijd? Het is alweer bijna 8 uur. Hier zijn de Cats.

blijft toch mooi, het blijft toch prachtig. Ik zit hier in de studio nog steeds zonder koffie. Het is ongelooflijk, er is nog geen bakje koffie te zien. Ja, glaasje water, dat heb ik wel, maar nog geen koffie. Dus ik hoop straks dat Joyce de Graaf hier komt met de koffie en de Beatleplaat naar achter. Dan zit ik weer gebakken natuurlijk, ja. Dit is ook zo mooi, hè? Uit de Zoeterwoude dorp, vlakbij Den Haag, vlakbij Leiden is dat. Hier zijn ze nog een keertje met Osaka.

0: jullie dat ook, dat je hem lekker zit mee te zingen en mee zit te blerren. Maar ja, ik doe het ook maar wel met de microfoon dicht. Ja, want anders is het geen gehoor, dat moeten we helemaal niet hebben, nee. Dan zullen de luisteraars wel denken, hé, is Madame Edith van Allo Allo aan het zingen? Nee, dat moeten we niet hebben. Osaka was dit van de formatie The Shoes. Dit is de laatste in het eerste gedeelte. Tot strakjes in het tweede gedeelte van het programma.
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en
2: Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
2: In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakte meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, twee met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. Het failliete cryptoplatform Knaken heeft via het Openbaar Ministerie en de curator voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten verkocht om verdwijning te voorkomen. Bijna 700 schuldeisers melden zich voor ruim 8,4 miljoen euro. De FIOD doet onderzoek naar fiscale criminaliteit. Verdeling van het geïnde geld volgt later. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Wettenalbum nummer 2 is uit. Wettenalbum nummer 2 met exclusieve reportages over Wiltura, Marva, Willy Sommers en alle andere Vlaamse vedetten. Wettenalbum, het nieuwe Vlaams showmaanblad.

0: was Legionnaires and Fire met What a Difference Does It Make.
1: Hey Johan, het is disco time.
0: We gaan een plaatje draaien speciaal voor Annelies in Emmeloord. Met de groetjes van Dick die op de camping zit in Hulshorst. Of we er een van Boney M kunnen draaien. Natuurlijk kan dat. Hier zijn ze nog een keertje met...

0: Speciaal verdraaid voor Annelies in Emmerloot met de groetjes van Dick. Vanaf de camping bij Hulshorst. Ja, misschien zie ik Annelies wel aanstaande zondag bij dat festival in Schotland. Schotland. Niet bij Engeland, maar in Emmerloot is dat een groot festival daar. En dan ga ik eens even een bezoekje brengen. En misschien is Annelies daar wel. En dan kan ik tegen haar zeggen, de café komt toch te eindelijk. Ja, ja, ik heb goed geoefend, dus dan kan ik het nog wel zeggen. De café komt toch te voor Annelies aanstaande zondag.
1: Hé, Johan, het is disco time.
0: Nou, nog maar een disco knolplaat, waarom ook niet? Misha is er nog niet, die verwacht ik straks wel weer binnen. Die valt altijd binnen. Maar ja, zondag live radio in Emmerloort. En hier is Tavares.

0: Heaven Must Be Missing Nigel was ook zo'n goede plaat. Hè? Dit ook toch gewoon geweldig. 13 over 8 weer. Het is een beetje druilerig buiten, moet ik zeggen. Het wordt steeds donkerder en donkerder. En straks zullen we misschien wel een buitje regen krijgen.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
0: Doe dat. Doen wij een hele mooie van de Four Tops. Hier zijn ze met Walk Away René.

De muziek die nooit verveelt uit die jaren 60 waren of niet. Deze. Don't Walk Away was een later hit. Maar dit was ook goed of niet. Zoals Bernadette, maar ook natuurlijk goed. De Four Tops met Walk Away. René, over goede muziek gesproken. Oh, wat dacht je van de Flirtation?

0: bij dit soort muziekjes gaan de luidsprekers hier in de studio iets is harder dan normaal. Ja, het zijn wel oude apparatuurtjes, maar tot 10 kan hij het toch wel zeker hebben, dacht ik zo. De Flirtations met Someone Out There.
1: Radio.
0: Die knalt er even in een trein te schrijven op Radio Noordzee Internationaal. 20 maart 1971 weer. Vanaf dat mooie zendschip de Mebo 2. Ik heb het over de formatie De Suite met Funny Funny. Straks om 8:30 komt Misha.

oude trein te schrijven op Radio Noordzee Internationaal. Dat is ook zo'n mooi programma, hè? Dreammaster, weten we dat nog? Ja, volgende week in de Gouden Oude Show meer aandacht voor de zeezenders van toen, omdat het de laatste week van augustus is. De Sweet, Hellraiser, de Blockbuster. Dit was je andere groot van hit van hun. Funny, speciaal. We gaan bij een plaatje draaien voor Dini, die een beetje zielig is. Ze heeft een beetje hoofdpijn. Ja, dan dacht ik, dat doen we er eentje van Tol Hansen.

nauwelijks poot. Liggen zij nu ziek of dood? SOS, een vis in nood. Door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest. Je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rotzooi niet.

Alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een flop.

speciaal gedraaid voor Dini in de Molenstraat in Arnhem. Die is een beetje, ja, ze heeft een beetje zielig vandaag. Oh, Gosje. Daarom doen we even een opkikker, moet ik zeggen. Een opkikkerplaat. Tom Hansen met hoofdpijn en reumatiek. Aanstaande zondag trouwens is er het Schokken Blues Festival op Schokland bij Emmeloord. En daar is ook een live uitzending van de Radio Noordoostpolder. En ja, wil je de graaf in levende lijven zien? Dan ben ik daar. Voor de fans, hè. En Annelies is er ook. Hier is Christy.

prachtige plaat of niet, zoals deze van Christy met de Yellow River. Ja, dus aanstaande zondag in Emmeloord. Ook bij Schokland, dat is een museum daar. Dan kan iedereen live zien. Ja, Annelies is live en misschien is de heer Punter er ook. Je weet het niet, Theo van Steenbergen zou ook wel live zijn. Dus een dode boel, gezellige boel moet ik zeggen. Oh, zeg nou. We hebben een gezellige boel aanstaande zondag in Emmeloord bij het Blues Festival. En doen we een beetje een mooie plaat van Bollend en Bollend. Ik hoop op een zonnetje. Streets.

is hoopbaar op een zonnetje, de 23e. Dus iedereen duimen voor een lekker zonnetje. Nou, je weet het niet, 1 minuut over 8:30, de hoogste tijd voor Misha.

weer prachtig. Het is weer live gezongen. Deze van Misha Verhoeven hier in de show, de Gouden Oude Show. En als je hebt ingeschakeld, hartelijk welkom. Maar ja, we zijn al een tijdje onderweg. Tot de 9 uur vanavond de Gouden Oude Show met de heerlijke muziekjes van toen. Onder het motto Veronica moet blijven, doen wij er een van de Love Affair. Met de Rainbow Valley.

0: Het blijft een prachtige plaat, of niet soms. Ik moet toch ook even de groeten doen aan de luisteraars van de Radio Accent. Ja, die zit ook mee te luisteren naar de Gouden Oude Show. Goedenavond, goedenavond. En leuk dat jullie hebben afgestemd op de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen. De Rainbow Valley was dit met The Love Affair.
1: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Oude Show.
0: 1958, terug in de tijd met de Kellen Twins. Kennen we deze nog? We kennen hem ook van Show Wadi Wadi. Hier zijn ze met When.

is een mooie 1958. Was een tijd geleden alweer van de Kellen Twins met When. Dat is ook zo'n leuke plaat. Dit heb ik kunnen lekker meezingen, of niet soms? Van de heer Roy Robinson met al

is er weer 17 minuten voor de klok van 9 uur. Hier in die gouden oude show met ondergetekende Johan de Graaf. Is het wel leuk of niet, om deze van de Roy Orbison met Lala. We gaan een plaatje draaien voor Sandra. Ja, voor Sandra. En voor Peter en voor onze mummiebewaker doen we ook gewoon. Ik zit heerlijk aan de koffie. Koffie met bonen. Ja, dat is wat anders dan we overdag krijgen, of niet? Ja, Sandra is een hele lieve, goede collega van mij vandaag. Daarom speciaal voor haar Harpo met de Movie Star.

De man komt uit Zweden, ja, het land van de naaimachines, of niet? Zoals deze. Zeg van Harpo met de Movie Star, speciaal gedraaid voor Sandra die verderop zit te luisteren. Nou, nog hemelsbreed, geen kilometer hier vandaan ongeveer, denk ik. En voor Peter en haar zoon, die mummiebewaker is in het Museum van Oudheden in Leiden. Ja, die bewaakt de mummies daar. Ja, bang dat ze weglopen. We gaan nog een plaatje draaien voor hun, omdat ze aan het luisteren zijn naar de Gouden Oude Show, dacht ik. 6 december staat in de agenda. Hier is er een van Barry Badpak.

andere luisteraars van de Gouden Oude Show zullen wel denken, wat is dit nu weer? Dit nu weer? Ja, dit is de Leidse sensatie Barry Badvak. Het zijn grote artiesten, ja, hier in Groot Leiden, laat ik het zo goed zeggen, ja. Camille Teen, ook Mick de Groeten, dat is onze ouderwetse mumiebewaker. Ja, die is echt bang dat ze er vandoor gaan, dus ja. Tijd voor een lekkere disco-knolplaat zo om 10 voor 9 hier. Straks ga ik lekker fietsen naar huis. Maar eerst even...

0: Wat een heerlijke muziek zo op deze dinsdagavond tijdens de live-uitzending van de Gouden Ouwe Show. Die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Dit was regie van Candy Station in de show met Young Hearts and Run Free.
1: Je hoort ze gewoon hier.
2: Wat een muziek!
1: De mooiste, onvergetelijke Gouden Ouwe.
3: Johan de Graaf neemt je mee in de Gouden Ouwe Show.
0: We kunnen er nog maar eentje doen. Ach, goisje, goisje, dan is dat weer tijd. 6 minuten voor 9. Als je de trein moet hebben van 5 voor 9, ja, dan moet je hard lopen. Denk niet dat je dat gaat redden, want je moet toch door die poortjes heen en dan naar boven sprinten op het station. Dat gaat niet. Eerst Tina Charles.

0: dat is een dametje uit Spanje, dames en heren. Ze is niet zo groot, hè. Ze is 1,27 meter hoog. Op hakken zelfs, ja. Ik heb het over dametje Tina Charles. Toch een leuke plaat om nog eens te beluisteren uit het jaar 1976 weer. Die is getiteld You Set My Heart on Fire. Oh, wat krijgen we nu?
1: Dames en heren, de stoplijn naar Sittard en Roermond van 14:10 vertrekt van spoor 4B. Herhaling, de stoplijn naar Sittard en Roermond van 14:10 vertrekt van spoor 4B.
0: Ze wil dat zien, dan ben je weer te laat met die trein. Dan moet je weer wachten, moet je weer wachten. Wat een ellende, wat een ellende. Het is alweer 9:03. Dat betekent voor mij de hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. De 18e augustus van het jaar 2026. We tellen er 7 bij op, dus dan wordt het de 25e. En dat zal dan de laatste live-uitzending zijn voor mijn vakantie. Dan ben ik even 3 weken ben ik er niet. En daarna ben ik gewoon wederom terug in de lucht. Maar goed, volgende week is er nog een nieuwe live uitzending van de Gouden Oude Show. Dank allemaal voor het luisteren. Straks heel veel plezier met de andere collega's op de diverse zenders. En misschien wel tot aanstaande zondag in Emmeloord. Bij het festival, hè. En wat mij betreft, tot de volgende week.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. De AEX-index sloot dinsdag 0,7% lager op 1107,32 punten, gedreven door zware verliezen bij chipbedrijven ASMI, Besi en ASML, die tot 6,7% verloren. Brentolie steeg voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat. In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakte meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, twee met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. Alfen, producent van laadpalen en netsystemen, boekte in het tweede kwartaal een omzet van 131,8 miljoen euro, tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam van energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkoop van oplaadsystemen daalde van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. De winst bedroeg 4,2 miljoen euro. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. In het Verenigd Koninkrijk overleed 1 persoon door salmonella en raakten meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, 2 met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Angelique Kidjo, de 66-jarige zangeres uit Benin, ontving als eerste zwarte Afrikaan een ster op de Hollywood Walk of Fame. De 5-voudige Grammy-winnaar brak internationaal door met haar soloalbum Paracou uit 1989. Haar nieuwste plaat Hope bevat bijdragen van Pharrell Williams en Nile Rodgers. Kidjo is de 2854ste geëerde beroemdheid. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt startup Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: luistert naar Nachtwacht.
1: Het is vast heel eenzaam in mijn schaduw. En nooit is wat zon op je gezicht. Jij doet altijd een stapje terug. Want zo ben je. Jij in het donker, ik in het licht. Dus ik krijg altijd.